0: Bij de grote oefeningen ben je normaal vast.
1: Los talibanes no se detienen ante nada.